Daar spelen wij voor prijven. Oh, en ik hoor de gamle zwarten mee. Kijk eens raar zo. Maar dan gaan we spelen voor Kerstin ook, ja. En gratuleren alle. En hun gaan horen in kveld met vikingen.

0: Dat vind ik niet een extra luid met strepels. En nu skal vi spela för Mona. Vad den sker med Tove Widerberg.
1: Yes,
0: I'm
1: here